Staan op het jaar, die tijd om te bouwen, sop yo. Raag voor me in vibe, gie op het homegrown. Jake generatie, is een golf wat evolve. Veel op uw oceanen in die landkaarten, die is een beetje homegrown.